0: Waar gaan we melden? CV, message.
1: Meld me CV.
0: Ik kan prima melden. CV, FBI area, until 4800 hours tonight.
1: Roger, meld me CV.